0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de hitste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel druglab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode en zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro.
4: -70% op alle elektro.
3: Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien. Koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: Jouw classics. De hele dag door. Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: pizza.
1: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa.
2: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez. Axel Lee. En Frank van Damme. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het internationaal strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zon overgoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Pooling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Pooling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492-51-84-42.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
5: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
6: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow! The kissing twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets witte-paard.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
7: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vis. Salades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
8: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
9: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zon overgoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
4: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
3: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten,
4: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
3: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
4: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken.
1: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
5: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij Bistro Restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
6: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
7: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
6: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeren met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
3: Dartshop Blankenbergen.
2: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets, witte-paard.be.
9: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alveringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
2: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
4: Handjes,
3: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18 uur 30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing. Unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
6: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het internationaal strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zon overgoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: Maria Sophie. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt Middelkerken en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Dit is Classics.

0: zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: West Sound. Verkoop en verhuur van klank. West Sound.

0: Evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog 0498 74 78 76.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De twee Belgische toeristen die gisteren vermist raakten voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn levend en wel teruggevonden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hun toeristenboot, met aan boord ook 9 andere Europese reizigers, was spoorloos na een vaartocht, maar een grootschalige reddingsactie bracht de opvarenden in veiligheid. Wat er zich precies op de zee heeft afgespeeld is onduidelijk. In het Franse Bordeaux zet het leger vanaf vandaag een groot militair transportvliegtuig in om de verwoestende bosbranden te bestrijden. Volgens de premier Sébastien Lecornu zal het toestel 20 ton brandvertrager over het rampgebied uitstrooien. De autoriteiten melden dat inmiddels al meer dan 22.000 hectare natuur en ruim 100 gebouwen volledig door de vlammen zijn verteerd. De luchthaven van Charleroi sluit in 2028 voor enkele maanden de deuren vanwege ingrijpende renovatiewerken aan de landingsbaan. Luchthavenuitbater BSCA spreekt van historische moderniseringswerken, al is de exacte duurtijd van de sluiting niet bekend. De vakbonden reageren ongerust, vrezen voor een ontslaggolf onder het luchthavenpersoneel en eisen dringend duidelijkheid. Een ziekenwagen in ons land doet er gemiddeld 13 à 14 minuten over om te plaats te komen bij een noodoproep. Cijfers van minister van Volksgezondheid Van den Broeke tonen aan dat België daarmee sneller scoort dan de internationale norm van een kwartier. Spoedarts Injas de Meijer benadrukte dat elke seconde telt en dat de aanrijdtijden nog korter moeten. Opvallend is dat de wachttijden in Vlaams-Brabant het langst oplopen, terwijl de hulpverlening in Antwerpen met 12 minuten het snelst is. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan een loodzware voorlaatste etappe, de absolute koninginnenrit van deze Tour. Het peloton krijgt een moordend parcours van 170 kilometer voor de kiezer met 3 legendarische cols van buiten categorie en een spectaculaire aankomst op Alpe d'Huez. Onze landgenoot Remco Evenepoel startte met als hoofddoel zijn tweede plaats in het algemeen klassement veilig te stellen achter de Sloveense gele truidrager Pogačar. Finish rond 4:30. Blijft zonnig en droog, al schuiven er later op de dag meer wolken binnen bij tropische maxima 28 graden. Morgen verloopt wisselvallig en een pak frisser 23 graden. Maandag houden we wolken bij een gelijkaardige 23 graden, waarna we vanaf dinsdag opnieuw vertrekken voor een reeks zonnige en zeer warme zomerdagen.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
6: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot -70%.
5: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
7: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
8: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
7: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
8: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
7: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
8: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
9: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24/24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0488 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
10: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de Pier in Blankenbergen.

0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog 0498 74 78 76.

Vrijdag zonnig en droog en zeer warm. Temperaturen tot 28 graden. Er schuiven wel wat wolkenvelden binnen. Morgen verloopt wisselvallig en een pak frisser bij 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij een gelijkaardige 23 graden. Waarna we vanaf dinsdag opnieuw vertrekken voor een reeks zonnige en vooral veel warmere zomerdagen.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalade, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. De burgemeester van Oostende, John Crombie, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de

0: huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken.
1: Dit is Classics.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Blankenberge heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenberge voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenberge. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenberge. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenberge. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
4: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenberge, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot -70%.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat

0: met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
3: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24/24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats als over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Het leger heeft een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden, daar is al 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering gezegd. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is 10.000 hectare verwoest van in de provincie Avila. In de buurt van Madrid zou het om 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. Zwembad Het Netenpark in Herentals kan dit weekend gewoon openen, nadat technikers de hele nacht hebben doorgewerkt om daar schade te herstellen. Want gisteravond, rond 21 uur, ontstond er plots rook in de technische ruimte van het zwembad, veroorzaakt door een doorgebrande zekering in de zekeringkast. Dat is nu verholpen en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Herentals, dat eigenaar is van het zwembad, laat weten dat alle zwembaden van het complex dit weekend gewoon open zijn. Slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand, op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Pogačar. Zonnig en droog, later meer wolken bij 28 graden, morgen wisselvallig 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog, ook dan zo'n 3 à 24 graden, maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger, met tegen donderdag mogelijk zelfs 4 à 35 graden in het binnenland.
1: Classics, classics.

0: Watertoren.
1: West Sound.
0: Verhuur van licht- en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
3: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

zonnig en droog, later meer wolken bij 28 graden. Morgen wisselvallig, 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog. Ook dan zo'n 3 à 24 graden, maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger. Met tegen donderdag mogelijk zelfs 4 à 35 graden in het binnenland.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het federaal parket probeert met spoed te achterhalen welke geheime informatie een verdachte stagiaire heeft ontvreemd bij SHAPE, het militair hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. De vrouw zou bij een eventuele veroordeling een gevangenisstraf tot 10 jaar riskeren. De veiligheidsdiensten onderzoeken momenteel hoe groot de gelekte schade is voor de militaire alliantie. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft met overmacht ook de tweede etappe in de Ronde van Polen op haar naam geschreven. Wiebes toonde zich de allersnelste in de massasprint en bleef de Ierse Lara Gilspich en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Onze landgenoot Kopecky sprintte knap naar de vierde plaats. Wiebes, die gisteren ook al de openingsrit won, verstevigt door haar nieuwe zege de leidersplaats in het algemeen klassement. De traditionele slotetappe van de Ronde van Frankrijk vanmorgen wordt mogelijk op het allerlaatste moment aangepast wegens acuut tekort aan politie. De Franse openbare omroep meldt dat de organisatie overweegt om de geplande passages over de bekende heuvel van Montmartre volledig uit het parcours te schrappen. De iconische klim in Parijs werd pas vorig jaar voor het eerst opgenomen in de slotrit, maar nu blijkt het logistiek en qua beveiliging eigenlijk onhaalbaar. Op het jaarlijkse persgala van het Witte Huis heeft Amerikaanse president Trump enkele gênante ogenblikken beleefd. Dat was met name het geval toen een van de persprijzen ging naar journalisten van de Wall Street Journal, die door de Amerikaanse overheid gedagvaard waren. Maar ook de aanwezige persmensen voelden zich niet altijd even makkelijk bij de 64 minuten durende toespraak van Trump. Die tot slot nog een verrassingsmededeling deed, waarvan onduidelijk blijft of het als grapje was bedoeld of niet. Hij zei: "Ik ga het nog eens doen." En zette een petje op: Trump for President 2028. En dan de weersverwachting. Zonnig en droog, later meer wolken. 28 graden vandaag. Morgen wisselvallig, 23 graden met regen. Maandag op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en ook een pak zonniger. We gaan naar 35 graden tegen donderdag.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
3: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Watch.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In de villa in Ichtigem is een baby van amper anderhalve maand overleden. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de woning van de grootmoeder na een dringende noodoproep. Maar voor het kindje kon geen hulp meer baten. De journalisten ter plaatse melden dat het West-Vlaamse parket een onderzoek is gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. Alle pistes zijn nog open. De ouders van de baby zijn inmiddels meegenomen voor verhoor, maar dat bewijst niks. De verwoestende bosbranden rond het Franse Bordeaux blijven volledig oncontroleerbaar uitbreiden, waardoor het aantal evacuees is opgelopen tot ruim 200.000. Er wordt gemeld dat de vlammenzee al bijna 40.000 hectare natuur heeft vernietigd. De brandweer krijgt intussen actieve steun van het leger, dat met een militair transportvliegtuig tonnen brandvertrager over het rampgebied uitstrooit. Ook in Spanje duurt de crisis verder. Daar moesten al 60.000 mensen vluchten voor het vuur, dat vooral rond de hoofdstad Madrid hard toeslaat en al 25.000 hectare in de as legde. In het noorden van Duitsland is een dode gevallen nadat een sportvliegtuig is neergestort op een gezinswoning. Het ongeval gebeurde in de buurt van de stad Bremen. Een van de twee inzittenden van het toestel kwam om, terwijl de tweede inzittende vermist is. De bewoners van het getroffen huis waren op het moment van de klap gelukkig niet thuis. De luchtvaartinspectie onderzoekt de oorzaak. Richard Carapaz heeft de loodzware voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven na een beklijvende ontknoping op Alpe d'Huez. Onze landgenoot Remco Evenepoel leed een ijzersterke koninginrit en finishte knap als tweede op 26 seconden van de Ecuadoraan. De Amerikaans Sepp Kuss werd derde, vlak voor de Sloveense gele truidrager Pogacar. Het algemeen klassement ligt hiermee zo goed als in een definitieve plooi, met Pogacar als toerwinnaar en Evenepoel op een historisch tweede plaats. Carapaz wint de bolletjestrui en Mats Pedersen het groen. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft met overmacht de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Wiebes toonde zich de allersnelste in de massasprint en bleef de Ierse Lara Gilspich en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Lotte Kopecky sprintte knap naar plaats 4. Nog even zonnig en droog, al schuiven later op de avond geleidelijk meer wolken binnen. 28 graden, morgen wisselvallig, een pak frisser, 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij gelijkaardige 23 graden. Maar vanaf dinsdag opnieuw zijn we dan vertrokken voor een reeks zonnige en veel warmere zomerdagen bij temperaturen boven 30 graden.
3: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Is Kust Radio. Jouw classics. Jouw muziek.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers,
8: Noorden Casanova,
7: Larissa,
9: ga je met me mee, dan staan we hier.
7: Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalenten.

0: talent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De herinrichtingswerken aan de Ieperse Steenweg tussen Veurne en Alvringem die zijn bijna afgerond. Over een traject van 4,5 kilometer zijn ventwegen, veiligere kruispunten en betere fietsvoorzieningen aangelegd. De Vlaamse overheid die investeerde 22 miljoen euro in een project dat in 2022 al startte. Hoewel het nog volop zomer is, werkt Middelkerke al aan het eindejaars-event Magisch Middelkerke. Dat plaatsvindt van 11 december tot 3 januari. Het Normanpark wordt opnieuw een winterdorp met hapjes, drankjes, animatie en sfeerverlichting. En de gemeente Middelkerke zoekt nog handelaars en bedrijven die willen meewerken aan het evenement. De stad Brugge heeft een verkavelingsvergunning goedgekeurd voor een complex met 9 appartementsgebouwen op de site van de oude vismijn in Zeebrugge. De gebouwen die mogen tot 52 meter hoog worden, maar Defensie die maakt bezwaar omdat bewoners inkijk zouden kunnen hebben in de marinebasis en omdat de gebouwen de drone-detectie kunnen hinderen. De burgemeester van Oostende, John Crombee, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Spanje is een doodgevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden, daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond, maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
1: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.